This is Radio Hawke's Bay on 1431 AM or 104.7 FM. Welcome, dear listeners. You are listening to the program called Double Dutch. My name is Willem, and I will be your host for the next 55 minutes. Double Dutch is spoken in Dutch, and we will listen to Dutch artists, whether it's music or cabaret. Now that we the World Cup football is over, I will make a few comments about that tournament, and now we revert back to Dutch. Waar gaan we vandaag naar luisteren? We gaan luisteren naar de zwemmen van de Nets, Home before Dark, de Nets. Ochtend in de stad van Herman van Veen. Liefde van later, ook van Herman van Veen. Een kopje koffie van Evoet de Kunst. Sorry. Alice, ik geef geen ruk om Alice van de Cheers. Mijn gootje van Wim Zonneveld. Aan de andere kant van de heuvel van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Managementcursus van Joep. En reclameleugens, ook van Joep. Oké. Laten we maar beginnen met de Nets. En ja, het is een beetje koud vandaag, dus vandaar de zwemmer.

0: Ja, dat was de Swimmer van de Nits. Ja, ik moet er niet aan denken tijdens deze kou van de laatste tijd. In de zee, bedoel ik. Zijn we met een ijstijd bezig? Alhoewel, in Nederland vallen de mussen van het dak. Het is erg heet in Europa op dit moment. Hebben jullie ook de sneeuw op Tomato Peak gezien? En Mount Aaron had zeker ook een hele mooie suikerlaagje een paar weken geleden. Dus, en nu ligt er ook sneeuw op de bergen. Dus ja, we zijn wel lekker bezig. Oké, Home Before Dark. Ook weer van de Nits. Hier komt de Nits.
1: Another car is stopping for gas. Careful with a burn.

Ja, probeer dat nu te doen. Ondanks dat het al augustus is, ondanks de winter in Nederland een stuk kouder waren, vind ik het hier een stuk kouder. Dat is waar. Heeft dit te maken met mijn leeftijd? Ik ben nu 65. Of zijn de huizen een stuk kouder? Geen centrale verwarming. Ja, die mis ik af en toe wel eens hoor. Oké, okay. Nu we het toch over centrale verwarming hebben. Ochtend in de stad. Van niet de Nits, maar Herman van Veen. Hier komt hij.

licht gaat branden achter zonnige gordijnen. Hier en daar een mens op straat.